als romantiek en commercieel gekruid. Het leger rukt uit met heuse karabijnen. Kom mensen, kijk, zie ons dorp eens kwijt. En dat komt nou allemaal door de jeugd van Nederland.